0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Hij schrijft op zijn sociale mediaplatform dat de details van een akkoord binnenkort bekendgemaakt zullen worden. Het plan zou onder andere de opening van de Straat van Hormuz inhouden. Iran had eerder al laten weten nog zo'n 3 tot 4 dagen nodig te hebben voor de laatste puntjes op de i van een principeovereenkomst. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. Ze worden na de overnachting weer teruggebracht. Het Rode Kruis is blij met de nachtopvang in Groningen die tot en met maandag beschikbaar blijft. Een lokale boer heeft intussen 160 meloenen voor de asielzoekers gebracht. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. De betogers riepen om zijn aftreden. Na een rustig begin sloeg volgens berichtgeving van de NOS later op de avond de vlam in de pan en werden er fakkels en stenen gegooid. De betoging werd toen door de politie met traangas uiteengedreven. De demonstranten eisen verkiezingen. Volgens de president zouden die dit najaar kunnen worden georganiseerd. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. De man die de feiten wel bekend heeft, maar zei dat het om een SM-relatie met instemming van de vrouw ging, gaat 25 jaar de gevangenis in. De zaak doet denken aan die van Madame Pellicot, die door haar man werd verdoofd en door zeker 50 mannen werd misbruikt. Het weer, het blijft in de nacht droog en helder bij zo'n 11 tot 14 graden. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Er is weinig wind. Overdag zonnig en warm bij 23 tot 29 graden. Ook de rest van de week temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: because it's you.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is er grotendeels overeenstemming bereikt met Iran over een vredesvoorstel. Vanuit Ter Apel zijn tientallen asielzoekers waar geen plek voor was in het opvangcentrum met bussen naar een opvangadres in Groningen gereden. In Belgrado is er de afgelopen avond door naar schatting zo'n 100.000 Serviërs gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. En in Frankrijk is opnieuw een man veroordeeld voor het verkrachten en mishandelen van zijn eigen vrouw. Hij dwong haar ook om seks te hebben met in totaal rond de 500 andere mannen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Dit is Dikter Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van het Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd waar hij later overleed. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Na de schietpartij ging het Witte Huis direct in lockdown, waarbij niemand het gebouw nog in of uit mocht. Journalisten kregen van de Secret Service opdracht om dekking te zoeken vanwege de schoten. Na ongeveer een uur werd die lockdown in Washington weer opgeheven. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er ook ruim 800 vermoedelijke besmettingen. De uitbraak begon in de noordoostelijke provincie Ituri en breidt zich verder uit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie volgt de situatie nauwlettend. Onder de doden zijn 3 Rode Kruisvrijwilligers. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington heeft een schutter het vuur geopend op agenten. De verdachte is door de politie neergeschoten en raakte ook een voorbijganger gewond. De verdachte schutter zou naar het ziekenhuis zijn afgevoerd, waar hij later overleed. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. In de Democratische Republiek Congo zijn al ruim 200 mensen overleden door een vermoedelijke ebola-uitbraak. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Ook morgen dinsdag is het prachtig weer en wordt het op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een frisse zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Woensdag is het met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het midden en zuiden wat minder warm. Donderdag wordt het dan weer wat zachter en vanaf vrijdag loopt de temperatuur nog iets verder op. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

go. It ain't no country club either.

0: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten. Dat meldt Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met de overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: hele goede morgen. Het is zondagochtend 24 mei geworden. En je hoorde Toto en Stop Loving You.
1: Dit is Connect met Michel.
2: Dit is Connect.
0: Ja, en welkom bij de ochtend van Connect. Met de heerlijke muziek om wakker te worden of om slapen te gaan. Is dit John Mayer en Perfectly Lonely? Dit is de ochtend van Connect. En, heb jij al een ontbijtje op bed gehad? Of ben je bezig met het afbakken van de broodjes? Ach, de heerlijkste muziek hoor je hier bij Connect.

Gazzabo, afkomstig uit Italië. In 1983 had hij een one-hit wonder hier in Nederland. Bereikte maar liefst de hoogste positie, nummer 5. En stond 9 weken genoteerd in de Vaderlandse parades. Deze stond iets langer in 2005 in de Vaderlandse parades. Heb ik het over Coldplay en Fix You? Je hoort hem nu hier bij Connect. When you

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

Groot onderhoud hoorde je. En de verkeerde rij. Ja, je kunt beter niet in de verkeerde rij gaan staan als je met de trein gaat. The Long Train Running, The Doobie Brothers uit 1973. Nu op jouw radio. Dit is de ochtend van Connect. Wij zijn bij je tot aan 10 uur met de lekkerste muziek om te gaan ontwaken. Of lekker te gaan slapen.

The Long Train Running, The Doobie Brothers op je radio. Ja, dit nummer dat ging bij sommige concerten nog wel eens door tot aan 15 minuten. Zijn dit de Boxer Rebellion?

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zei ik het niet een half jaar terug? Ja, dit wordt een hele grote. Ik heb het over Sombre. Ja, de man heeft ondertussen zijn derde single uit. En de vorige, Homebreaker, die staat nog steeds hoog genoteerd in de Vaderlandse top 40. Op dit moment op een nummer 5 positie. En staat daar al 15 weken te shinen. En dit, ja mensen, dit was de allernieuwste. Potential. Je hoorde hem hier in de ochtend van Connect. Gewoon de lekkerste muziek om te gaan slapen. Of lekker te gaan ontwaken. Ja, mijn zoon is ook in de studio. Die is op dit moment even broodjes aan het afbakken in de oven al hier. Ik hoop niet dat de brandweer van 7 naar deze kant moet komen. Maar goed, dat gaan we direct wel weer meemaken. Over het algemeen gaat dat afbakken van broodjes door mijn zoon altijd wel oké. Je hoort hem trouwens straks nog even een update over de keukendivisie en ook de eredivisie. Dat komt allemaal nog voorbij in het tweede uurtje van de ochtend van Connect. Verder nog een heleboel lekkere muziek onderweg. Onder andere van Ace of Base, Santana en Clouseau. Maar nu is Evanescence en de My Immortal nu hier in de ochtend van Connect.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.

Samen met Rousseau en liefdesverdriet. Nee, daar moeten we absoluut niet aan denken. Is dit M People uit de jaren 90? Don't look any further. Nee, kijk niet verder. Draai niet meer aan die knop. Blijf lekker hangen hier bij Connect. Dit is de ochtend van Connect. En wij brengen jou ontwaken in alle smaken.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten.

Absoluut. Een van de betere, maar ook wel de betere gitaristen. Heb ik het over Santana en Hold On uit 1982. Is dit nieuwe muziek. Tiana Spiero.

Dit is Dick de Haak met het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Volgens burgemeester Klitschko zijn ook meerdere woongebouwen beschadigd. In het centrum van de stad brak bovendien brand uit op het terrein van een school. Er is nog onduidelijkheid over het mogelijke gebruik van een speciale Russische raket. Volgens president Poetin is die raket vrijwel onmogelijk te onderscheppen, omdat hij meer dan 10 keer zo hard gaat als de geluidssnelheid. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. De Nederlander ging in de 11e ronde neer, waarna de scheidsrechter het duel stopzette. Verhoeven hield lang stand tegen de Oekraïense wereldkampioen en maakte indruk met zijn boksstijl. Het was voor de kickbokser de eerste professionele bokswedstrijd in meer dan 10 jaar, die volgens hem ook te vroeg is gestopt. Usyk behield met overwinning zijn wereldtitel. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: soms loopt er wel eens iemand je leven in. En die persoon die kijkt je aan. En je bent in één keer, in één klap, knetterstoned. Love stoned.
1: Dit is Connect met Michel. Dit is
0: Connect. Ja, je hoort hem voorbij komen. Justin Timberlake uit 2007 alweer. En Love Stoned. Ja. En gesproken over iemand die je leven inlopen en dat je daar Love Stoned van wordt, dan is dat soms een lot uit een loterij. Dat is gewoon een heel klein linkje naar dit nummer. Wat dacht je hiervan? Little Kleine, nu op jouw radio. Loterij. Dit is de ochtend van Connect. Ik zeg goedemorgen. De lekkerste muziek, gewoon om te ontwaken of voor lekker te slapen gaan. Zo direct een update van de sport met Rafael.

0: Afkomstig uit Almelo. Ilse de Lange. En jarenlang in Arnhem gewoond. Ja, ik weet ook precies waar. Ga niet vertellen hoor. Nee. Oh, en die moet even stil zijn nu, want dat hadden we niet afgesproken. Absoluut niet. Gaat lekker. Eens even kijken. Nou, die doen we even anders. Ja. Goed bezig, Mich. Nou, het gooit gewoon even het hele programma in de war. Moet kunnen. Even kijken. Wat ik al zei, Ilse de Lange en Puzzle Me. Ja, het is één grote puzzel geworden ondertussen. Dan moet ik deze hebben. Want aangeschoven bij mij aan tafel is Rafael. Rafael, goedemorgen. Goedemorgen, jongen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, daar zijn we weer met het update over sport.
1: Ja.
0: Hey, het was voor Vitesse een bijzondere week, volgens mij, of niet?
1: Ja. Vitesse krijgt goedkeuring van de licentie.
0: Van de KNVB, hè?
1: Ja.
0: Eindelijk, hè? Ja. Zou er dan eindelijk rust komen bij Vitesse?
1: Ik denk het.
0: Laten we het hopen, hè?
1: Ja.
0: Want Vitesse hoort toch eigenlijk wel een beetje thuis in de Eredivisie, want dan krijgen we gewoon weer die kraker, hè?
1: Ja.
0: De kraker tegen NEC, hè?
1: Ja.
0: Eigenlijk is dat dan weer een beetje papa tegen Rafael, hè?
1: Ja.
0: Weet je wel, ja.
1: Ja.
0: Ach ja, jongen, dus ja, Vitesse heeft eindelijk, maar dan ook eindelijk de mogen ze weer doorstarten en mogen ze volgend seizoen het beter gaan doen.
1: Ja.
0: Over voetbal gesproken, er is nog één wedstrijd te doen in de
1: Eredivisie.
0: En dat is?
1: Ajax, FC Utrecht.
0: Wat denk jij daarvan?
1: Ik denk dat Ajax wint. En het gaat eigenlijk,
0: gaat het nog ergens om?
1: Ja, Ajax, als ze winnen, dan komen ze boven Twente. En dan gaan ze Europa League in plaats van Conference League.
0: Oké. Dus er is nog wel iets te doen.
1: Ja.
0: Hey, en dan gaan we van voetbal gaan we naar een andere hele snelle sport.
1: Ja.
0: Even kijken. Er wordt ook nog geraced vandaag, hè? Klopt dat?
1: Ja.
0: Vertel, dat heb jij helemaal uitgezocht.
1: Ja. Nou, dan gisteren was de kwalificatie van de Formule 1.
0: Ja.
1: Nou, George Russell op 1, Kimi Antonelli 2, Lennon Norris 3, Piastri 4, Hamilton 5 en Verstappen helaas 6e.
0: Helaas 6e? Hmm.
1: Ja.
0: Ja, dat is wel een beetje jammer, toch?
1: Je wilt het liefst in de top 5 komen om extra veel punten te krijgen.
0: Ja, want hoe gaat het eigenlijk met Verstappen op dit moment?
1: Niet echt heel goed.
0: Niet?
1: Nee.
0: Oké, hij heeft geloof volgens mij ook nog helemaal niks, maar ook helemaal niks gewonnen, hè?
1: Nee.
0: Is eigenlijk een beetje een weggegooid seizoen?
1: Ja.
0: Nou, dat is minder.
1: Mm.
0: Ja. Terwijl papa op dit moment even probeert de hele lijst in elkaar te zetten, maar hij is helemaal van de slag af. Nou goed, lekker bezig. Nee, goed, hey, dankjewel Rafa voor de update van de sport. Kom. Kijk.
1: Gaat goed.
0: Ja, we gaan lekker. We gaan gewoon helemaal van voor naar achter, van links naar rechts, gewoon omdat het kan. Wat een zootje is het weer. Gewoon één grote zooi. Flyfox nu uit die radio 1985. Let's go all the way. Zo direct nog de agenda berichten. En ook Elton John uit 72 onderweg. The Rocket Man. Maar nu eerst Flyfox. Let's go all the way. Ja, schatje. Laten we de hele weg gaan.

man verkocht in totaal al 3 miljoen platen. En is daarmee een van de best verkopende artiesten aller tijden. En dit is Rocketman uit 1973, 72 zelfs. Ja, daar moest Raf heel diep. Heel diep voor de kelders van Tante Toos in. Is dit uit 2016? Bastille, zend hem af. Zend hem af to space. Maak er iets moois van. Ja, nog muziek onderweg van Limp Bizkit, Miley Cyrus. En ook nog Womack. Maar nu eerst Bastille op jouw ochtend van Connect.

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Bij een grootschalige Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen gewond geraakt. Afgelopen nacht heeft Rico Verhoeven zijn boksgevecht tegen Oleksandr Usyk verloren in de buitenlucht bij de piramides van Gizeh in Egypte. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Ook morgen dinsdag is het prachtig weer en wordt het op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een frisse zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Woensdag is het met 16 graden in het noorden en 19 tot 21 graden in het midden en zuiden wat minder warm. Donderdag wordt het dan weer wat zachter en vanaf vrijdag loopt de temperatuur nog iets verder op. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

sneller. Het was 5 voor 12. Ja, en ik was 5 voor 12 pas bij de microfoon. Ach, ja, waarom ook niet? Is dit Michael Jackson uit 1991? En Give In To Me. Je hoort het nu hier in de ochtend van Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

ja, de tranen die vloeien hier. Ha, het zit erop voor deze zondagochtend. Ik ga je achterlaten met Clarence Clemens en Jackson Browne en de Grijze Wijze Heren. Zij zijn er tot aan 12 uur met de laatste update van het nieuws en de uitgaantips en wat iets meer zij. En natuurlijk een heleboel lekkere muziek. Wij spreken elkaar aankomende zaterdag iets na de klok van 8 uur voor een hele nieuwe Ochtend van Connect. Voor nu zeg ik geniet van de

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Vanochtend zijn twee bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. De 21-jarige man die gisteren het vuur opende op een controlepost bij het Witte Huis in Washington zou bekend zijn bij de veiligheidsdiensten, dat melden Amerikaanse media. Hij zou in het verleden onder meer gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Nadat hij op de controlepost bij het Witte Huis had geschoten, werd hij neergeschoten door de politie. Hij overleed later in het ziekenhuis. Een voorbijganger raakte gewond. President Trump was tijdens het incident in het Witte Huis en bleef ongedeerd. Vannacht heeft er brand gewoed in een seniorencomplex in Den Haag. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Toen een brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit een woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het zijn brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en later in een moskee aan de overkant van de straat. De meeste bewoners zijn inmiddels weer terug. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden- tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: heerlijk nummer om de zondagochtend mee te beginnen. One of Us, Joan Osborne. En ken je die eerste zin? What have got was one of us? Nou, vul het zelf maar in hier vandaag op de Pinksteren.
1: Juist, eerste Pinksterdag, prachtig weer en wij zitten er weer klaar voor. We zijn compleet, dat wil zeggen, onze technicus vandaag is bij afwezigheid van Stijma, nu Martin. Martin, welkom. En natuurlijk is Henk mijn medepresentator. Je hoorde zijn zwoele stem net al. Past bij deze temperatuur op deze vroege zondagochtend al. Ja, hij is ook vroeg zijn bed gerold. Mijn naam is Alex. Tot 12 uur blijven we bij je met ons programma Zondag Magazine. Met 2 uur regionieuws en natuurlijk heel veel zondagochtendklassiekers op de playlist.
0: Ja, weet je, Alex, ondanks die zwoele stem, ondanks die zondagochtend, ik heb wel een beetje zin in wat vuurwerk.
1: Ja?
0: Ja, zullen we het doen?
1: Steek het aan.
0: Katy Perry, Firework.

0: This is not America. Nee hoor, dit is Zevenaar Calling. David Bowie en de Pat Metheny Group. Een single uit 1985 van David Bowie. En deze Amerikaanse jazzgroepen. Misschien heb je er wel eens eerder van gehoord. De Pat Metheny Group, inderdaad. Het nummer werd geschreven voor de soundtrack van de spionagefilm. Ja, natuurlijk, de spionage weer. Het is Amerika. The Falcon and the Snowman. Henk, we hebben nog nieuws, hè?
1: Ja, we hebben nog nieuws. Maar de Falcon en de Snowman, als je naar buiten... Het is eigenlijk niks de Snowman, hè?
2: Het is vreemd om nu over sneeuw te praten.
1: Ja, werkelijk waar. Het is onvoorstelbaar, maar goed. Hé, maar Pinksteren, voor alle duidelijkheid, hè? Want heel veel mensen Pinksteren... Ja, waarom vieren wij Pinksteren? Nou, weet je, met Pinksteren vieren de christenen... de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen.
2: Zo.
1: En ja, en dit wordt gezien als de geboorte van de kerk... en op dat moment, hè, waarop het christendom zich over de wereld begon te verspreiden. Het feest vindt plaats 50 dagen na Pasen. Ja, 50 dagen. En de naam Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord, komt die, Pentecoste. Wat betekent 50ste. Ja, zo hoor je het maar, hè? Dit verwijst dan weer naar de 50 dagen na Pasen.
2: Nou, juist. Nou.
1: Ook weer wat geleerd, hè?
2: En zeg maar, dat wij hier bij Connect niet alles bedienen, hè?
1: Dankzij Wikipedia kom je in
2: heel eind. Heel eind, inderdaad. En weet je wat ook lekker is, Henk? Hoe we doorgaan met muziek. Maroon 5, Sunday Morning. En het is gewoon zondagmorgen. En dit kiezen we dan voor de luisteraars uit. Sunday Morning.

0: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
1: Inderdaad, wij besteden bij Connect regelmatig aandacht aan onze eigen regioartiesten. En deze keer is het weer, moet ik zeggen, Bastiaan Steven. Want Bastiaan Steven is een Arnhemse rhythm and blues soul pop singer songwriter. Ja, het kan niet op bij ons. Hij slaat met zijn muziek bruggen tussen luisteraars, zegt hij zelf. En laat dat nu ook net de bedoeling zijn bij Connect. Dit nummer is hagelnieuw, net uitgebracht. Living in a Loop.

0: aan de luisteraars die Eric Clapton kennen. En dan met name zijn achtergrondkoortje. Die herkennen haar vast wel. Want zij is ooit begonnen als achtergrondzangeres in de jaren 70 bij Eric Clapton. Dan hebben we het natuurlijk over Yvonne Elliman. If I Can't Have You, een lekker nummer. En ja, ik zou zeggen, met haar carrière is toch aardig terechtgekomen in de muziekwereld.
1: Dat denk ik ook, ja. En als je bij Connect gedraaid wordt, ben je een goede.
0: Zeker weten.
1: Ja, toch.
0: Toppertje.
1: Morgen, op tweede Pinksterdag, ben je een liefhebber van ronkende motoren, dan heb ik het Oldtimer Festival voor je in de Liemers. Kom dan kijken in Oud-Zevenaar naar het Oldtimer Festival, zoals het heet. En de naam zegt het al, er zullen heel veel bijzondere oldtimers te zien zijn. Denk hierbij aan een grote, echt een enorme collectie klassieke voertuigen, zoals auto's, tractoren. Ja, natuurlijk, je zit een beetje hier in de Achterhoek. De Liemers. En wat hebben we nog meer? Vrachtwagens zelfs. En van 12 uur tot 4 uur is iedereen welkom. Ook aan de kinderen is er gedacht en er is van alles te beleven. Dus heb je niks te doen morgen? Het is leerwerk mee. Allemaal naar Schutterij Sint-Anna aan de Babricheweg. En de toegang is gratis.
0: De toegang is gratis, ja natuurlijk. Je zou er warm van krijgen. Trouwens, waar je het ook warm van krijgt, dat is de Good Old Boys natuurlijk. En dan hebben we het over Bruce. Want Bruce, ik weet niet of je het weet, maar ja, de brandweer moet er misschien bij gehaald worden.
1: Ja,
0: bij dit nummer, ja. Misschien is dat wel nodig, want de Boys met I'm on Fire hebben we het natuurlijk over. En hij loopt al een tijdje mee trouwens, want hij is 76, hè?
1: Ja, jong nog, hè?
0: Best jong,
1: ja. Hele jong vent.
0: En hij schijnt ook multimiljonair te zijn. Ik heb geen flauw idee wat
1: dat
0: is.
1: Dat is wel een verschil met mij, Henkje.
0: Ja, nou, ik ken ook geen mensen van die leeftijd, hoor. Die dat zijn, multimiljonair. Maar goed, het zou zo kunnen zijn. Bruce Springsteen met I'm on Fire.

0: Fever Dream, Alex Warren. Ja, speciaal voor de wat jonge luisteraar, het nummer 2026. En als ik zeg dat deze zanger en ik alleen onze voornaam gemeen hebben, dan weten jullie natuurlijk dat ik het heb over Alex Warren. De rest, ik kan niet zingen, hij wel. En dat hebben we laten horen net bij dit nummer Fever Dream.
1: Fever Dream. Ja, het moet niet gekker worden, hè. Weet je, als mensen niet helemaal goed waren in de bovenkamer, hebben ze die molentjes in de kop, hè?
0: Ja.
1: Ja, maar wil je trouwens echte molens zien, want dat is wel aardig om te weten, dan kun je naar Giesbeek. Want in Giesbeek is het ook feest op de Tweede Pinksterdag. Morgen dus, maandag de 25e. Rondom het Schuttersgebouw en de straten in het centrum, de Meenstraat en de Pastoor Slingerstraat, kun je de hele dag genieten van een grote braderie, rommelmarkt, kinderactiviteiten, foodtrucks en live muziek. Daarnaast is er tijdens deze activiteit live muziek, entertainment, allemaal andere leuke dingen. Nu loopt er iemand hier binnen, die komt allemaal te zwaaien met zijn armen. En wat wil je van mij, man? Wat wil je?
0: Ik weet niet of je ze kent, Henk, maar volgens mij zijn dat Meteo en Hanna mee.
1: Oh.
0: Ja, en die hebben een nummer geschreven inderdaad. Wat wil je van mij? Dat nummer van deze Belgische zanger Meteo, samenwerking met onze Nederlandse eigen Hanna mee. Hanna mee, moet ik zeggen. Geen Hanny. Hanna mee. En voor de nummer? Ja, ik wil er eigenlijk niks van. Maar ja, laat hem horen.
2: Het zou fijn zijn

Ja, dit is echt voor de liefhebbers van elektronische muziek. Ja, de band heet Clean Bandit. En omdat er een mooie stem bij past, zingt Jeff Glynn. Gewoon even mee, Rather Be. En het allemaal op Connect. En weet je wat we nog meer hebben? Ik kijk naar de lijst. Ja, en dan zie ik daar staan Dire Straits. En dan gaat mijn bloeddruk omhoog. Ik kan nog steeds geen nummer van ze horen zonder even te denken aan het concert waar ik bij mocht zijn. Ik heb het over de Kuip in Rotterdam. En wanneer het was? Ja, heel lang geleden. Ze gaven destijds in totaal 4 legendarische uitverkochte concerten in de Kuip op 29, 30, 31 mei en 1 juni 19... Ja, je hoort het goed, 1992. Gelukkig hebben de platen nog. Calling Elvis.

0: lekker nummer, hè? Calling Elvis van de Dire Straits. Ik heb even naar Graceland gebeld, maar hij neemt niet op. Dus ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar de telefoonverbinding gaat niet helemaal lekker naar Elvis. Maar goed, dat terzijde. Wat wel lekker gaat, is als je het weekend uit wil. Hè? Het kan nog wat gebeuren morgen, denk ik.
1: Ik heb nog genoeg dingen, Henk. Want wat dacht je van de Sonsbeek Double? Ja, dan heb ik het over de Sonsbeek Concerten. En de naam zegt het al, en daarmee is ook de locatie natuurlijk bepaald. Het Sonsbeek in Arnhem. Want beleef op 25 mei, morgen natuurlijk, hè, en 5 juli, die moet je even noteren in je agenda. Twee fantastische concertmiddagen bij de Brasserie, de Boerderij in Sonsbeekpark Arnhem. Tussen 12 uur en 3:15 treden telkens twee ensembles op met muziek van blaasmuziek tot jazz en een big band. Even dieper erin gedoken, 25 mei, morgen dus, de IJsseltaler Muzikanten. Ja, daar zijn ze weer. Ze komen uit Reden, maar ze spelen in Arnhem. En Leidenschaftkapelle uit Leiden. Ook zijn daar met bohemische blaasmuziek vol passie en traditie. En 5 juli, het is nog ver weg, maar dan kun je er in ieder geval naar uitkijken. De Blue Bridge Big Band en Somewhere Saxophone Quartet uit Arnhem. En jazz, swing en verrassende arrangementen. En weet je wat het leuk is? Het is allemaal gratis. Henk, het weer werkt mee, dus...
0: Ja, het is gewoon perfect. Gewoon perfect, man. Ja. Ja, er zijn van die dingen dat je denkt van, hè, het is gewoon perfect. Nou, trouwens, we hebben ook wat lekker muziek weer uit de jaren 80 weer bij Connect. En alleen het begin van de volgende nummer maakte dat het lekkere gevoel van deze warme zondagochtend helemaal op je in gaat werken. Het wordt alleen maar groter. Of misschien wel, ja, gewoon perfect. Dus we zeggen, perfect, fair to the ground attraction.

Ja, hoogste tijd weer voor iets van eigen bodem. Ik heb het over Roxy Dekker, een fervent singer-songwriter en TikToker. Anno mei 2026 heeft hij zelfs al 7 nummer 1 hits in de Nederlandse single top 100 staan. Waaronder, die ken je misschien ook heel goed, Sugar Daddy. Maar wij gaan deze keer voor het nummer Best Friend.

En toen was hij in één keer afgelopen. Ik weet niet of jij het gevoel kent, maar als je bij sommige mensen op visite komt, dan kijk je rond en denk je, hier loopt geen blindpeert nog wat kapot. Nou, dat komt er goed uit, want dit afgelopen nummer was van een blinde meloen, blind mellow. En blind melon. Oh, blinde meloen. Ja, natuurlijk, blind melon. Ja, en een no rain. Goed, hey, over no rain gesproken. Voor veel mensen worden de temperaturen die we nu hebben toch een beetje onaangenaam. En het is dan verstandig om veel water te drinken, voeding te zoeken in de schaduw. En je zo goed mogelijk te beschermen tegen de zon. Even lekker insmeren, minimaal factor 30 en bij een lichte of gevoelige huid, factor 50, zorg dat die crème dan zowel tegen UVA als UVB straling beschermt.

0: beschermd. Ik zou zeggen, Nivea. Oh. Wat zeggen jullie? Reclame? Nee, Nivea. Niet invullen voor een ander. Oh, sorry. Dank u wel.
1: Inderdaad. Het is bijna tijd voor het nieuws. En geen zonde, zonder de Beatles natuurlijk. En het bekendste en meest succesvolle nummer van de Beatles is wereldwijd natuurlijk. En dat kennen we echt. Hey Jude. Het blijft trouwens echt moeilijk kiezen voor een echte Beatles-fan. Want ja, wat moet je nemen? Yesterday, Let It Be, Come Together. Nee, het is deze keer Hello, Goodbye geworden. En daarna inderdaad hoogste tijd voor het nieuws van 11 uur.

0: Nama Arnhem heeft het grootste aanbod behang uit de regio. 1000 soorten behang op voorraad. Vanaf €14,95 per rol. Bezoek Nama in Arnhem. Op zoek naar betaalbare laminaat of vloerbedekking? Bezoek Nama in Arnhem.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij de brand vannacht in een seniorencomplex in Den Haag is een dode gevallen. Het was volgens de politie de bewoner van de woning waar de brand uitbrak. Toen de brandweer bij het gebouw aan de Wagenstraat in het centrum van Den Haag aankwam, sloegen de vlammen uit de woning op de derde etage van het seniorencomplex. Rond 2 uur vannacht werd het sein brandmeester gegeven. De bewoners van het seniorencomplex werden opgevangen in een hotel en een moskee. Over de oorzaak van de brand in Den Haag is nog niets bekend. Als onderdeel van de mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet weten dat de VS dicht bij een overeenkomst met Iran zit die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Vanochtend zijn 2 bussen met tientallen asielzoekers aangekomen in het aanmeldcentrum in Ter Apel, die de nacht hebben doorgebracht in een congrescentrum in Groningen. Volgens een woordvoerder van het Rode Kruis gaat het om zo'n 105 personen, meldt het ANP. Het Groningse congrescentrum werd gisteren in allerijl ingericht als nachtopvang met 175 bedden, die ook de komende nacht nog beschikbaar zijn. In het aanmeldcentrum in Ter Apel worden in eerste instantie kwetsbare asielzoekers opgevangen. Vannacht en in de vroege ochtend zijn bij een grootschalige Russische aanval op Kiev zeker 4 doden en ongeveer 20 gewonden gevallen. Dat meldt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. De aanvallen met raketten en drones waren onder meer op een woongebouw, een school, een markt en een winkelcentrum. Rusland zou bij de aanvallen speciale hypersonische middellange afstandsraketten hebben gebruikt, die volgens president Poetin vrijwel onmogelijk te onderscheppen zijn, omdat die ruim 10 keer zo hard gaan als de geluidssnelheid. Het weer, ook vandaag weer volop zon. Bij een zwakke noorden tot noordoostenwind wordt het rond het middaguur 20 graden in het noorden en een graad of 24 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

ja, soms begin je aan dingen waarvan je denkt, nou, was ik er maar nooit aan begonnen. Can't I stop saying this thing we started van Bryan Adams. Het zijn van die lekkere tongbrekertjes, maar goed, dat terzijde. Hé, maar ik blijf tegenwoordig dromen. Ik droom van, ja, waar droom ik allemaal van? Weet je, Dan Hartman die heeft het ook gedaan, want we gaan even terug naar de jaren 80 en naar filmmuziek uit een lekkere platenbak die hier achter in de hoek staat. Beetje stof eraf geblazen. I Can Dream About You, want dat is de soundtrack van de film Streets of Fire. Lekkere muziek trouwens, zo. Deze past wel op de zondagochtend hier. I Can Dream About You, Dan Hartman.

0: Ja, mensen, je hoort Salot achtergrond. De Vitesse-supporters, want er is goed nieuws voor Vitesse. Na 4 jaar gesteggel met de licentiecommissie van de KNVB... lijkt er nu eindelijk een einde aan te komen, hè? De speciale zogenaamde Vitesse-kamer van de licentiecommissie van de KNVB... heeft de overname door 5 regionale ondernemers... afgelopen vrijdag goedgekeurd. Juppie!
1: Ja, inderdaad. En nu de goedkeuring er is, kan de volgende stap eindelijk gezet worden in het proces. Namelijk het voltooien van de overdracht van de aandelen van de buitenlandse aandeelhouders naar deze groep Arnhemse ondernemers. Daarna volgt het werk om van Vitesse weer een club te maken die weer meedraait zonder problemen en randzaken die heel vaak helaas in het nieuws waren.
0: Ja, en over nieuws gesproken, even duidelijk, hè? RTV Connect heeft een speciale band met Vitesse omdat alle wedstrijden die ze spelen uit en thuis door onze collega's van Sport op de Radio integraal worden uitgezonden. Lekker 90 minuten voetbal zonder onderbrekingen. Ja, meer weten, kijk dan straks ook even op onze website. En voor alle duidelijkheid, hè, misschien is er op dit moment een beetje een einde gekomen aan deze strijd tussen de KNVB en Vitesse. Want laten we eerlijk wezen, Arnhem zonder Vitesse is Arnhem niet.
1: Is Arnhem niet, inderdaad. En ja, Nick zonder Simon is geen Nick en Simon. Dat is een mooi bruggetje, Henk, dankjewel. Ja, toen de naam Nick niet zonder de naam Simon genoemd kon worden, dus Nick en Simon. Ruim 20 jaar geleden maken ze dit nummer wat ik nu ga draaien voor je bij Connect. Ja, de soldaat. De tekst is verschrikkelijk. Maar ja, zie je het ook in de tijd van 20 jaar geleden al wel. Ik vind dat sommige teksten in de huidige Nederlandstalige dingen ook verschrikkelijk zijn. Maar vooruit, de soldaat. Nick en Simon.

0: Nou, viel toch best mee, dit nummer.
1: Regionale muziek. Ja. Hoor je hier, nu op Connect.
0: Inderdaad, het viel best mee. De Soldaat van Nick en Simon. Ja, het is tijd voor een regionale artiest. En daar gaan we extra aandacht aan besteden, zoals je gewend bent bij Connect. En dit keer een artiest die al wat langer meedraait en zeker eigenlijk geen onbekende meer is. Laura van Kaam uit Winterswijk. Winterswijk. Ze werd bekend voordat ze in 2013 het tweede seizoen van The Voice Kids won. En ja, inmiddels is al lang die status van veelbelovende artiest voorbij. Ja, dit nummer uit 2024, recent, I've Said It All. Dat zei ik toch? I've Said It All, Laura van Kaam.

Won't be there to help you out. It's

Inderdaad, je hebt alles gezegd en gezongen. Laura van Kaam. Ja, Off the Wall van Michael Jackson. Als je ooit de naam gekregen hebt, King of Pop. En als je 17 jaar na je dood nog steeds zo genoemd wordt, heb je echt wat nagelaten. Hij staat nu trouwens weer volop in de belangstelling met de film die net is uitgekomen over zijn leven. En zijn neef speelt de hoofdrol in. Ja, en de film is trouwens een enorm succes. Want hij bracht al meer dan, ja, je hoort het goed, 700 miljoen euro op. Gewoon even een film nog even. Ja, leuk. Off the Wall. Is dat nou een echt oud nummer? Nou, het valt wel mee. Het komt uit 1979. En wij draaien nog graag bij Connect Off the Wall.

0: inderdaad. Dat was de King of Pop. Maar we hebben hier onze eigen King of Politic, Henk.
1: Nou ja, King of Politics, we hebben het uiteraard de afgelopen weken op de woensdagavond samen met John Lodieres gevolgd. Hè? De politiek, de regionale politiek en de lokale politiek. En ja, de coalitieakkoorden die beginnen op dit moment een beetje naar voren te komen. En de nieuwe, die is afgelopen vrijdag bekend geworden, dat is het coalitieakkoord in Zevenaar. En daar gaan de coalitiepartijen CDA, D66, Lokaal Belang, Pro en VVD samen verder. En ze hebben een aantal wethouders voorgedragen. Voorgedragen wethouders Joanneke de Nooy namens CDA, Aad van Oordeel namens D66, namens het Pro Steve Bel en Uit uw Bonen namens de VVD. En dan zou je denken, dan is uiteraard namens Lokaal Belang aan de beurt Good Old Toon Albers, die met zo'n 437 stemmen toch de tweede plek behaalde en daarmee een waarstemmenkanon genoemd kan worden. Maar niets is minder waar, Toon is gepasseerd. Toon is begrijpelijkerwijze redelijk pissig, om het allemaal even heel helder op deze zondag te zetten. En wat wij gaan doen is in ieder geval komende week eens even de betrokkenen aan de tand voelen. Hoe dat zo gekomen is, wat speelt er, waarom is Toon niet op die plek terechtgekomen als wethouder. Heeft dat denk ik de afgelopen jaren goed gedaan. Zijn mensen misschien bezorgd dat iemand die 75 is het niet meer kan? Wij hebben geen flauw idee, want hij heeft natuurlijk wel de nodige ervaring met een fusie. We gaan volgende week eens even bellen met Tjeerd Boekhorst van Lokaal Belang om eens te horen hoe dat nou gelopen is. Maar in ieder geval de voorgedragen wethouder namens Lokaal Belang. Dat is iemand uit die regio, niet dus. In dit geval mevrouw Mijntje Pluimer-Voeken, die uit de buurt van Barneveld komt. Nou ja,
0: hoezo binding met Zevenaar?
1: Ik heb geen flauw idee, maar er zullen Bas wel hele goede redenen voor zijn, dus laten wij niet te snel oordelen. Maar voor Toon is het wel zuur dat als je met 437 stemmen wordt gekozen, de nummer 2 dan bent op de lijst, na Brigitte van die ruim 1400 stemmen heeft. Dan is er toch wel wat uit te leggen, denk ik.
0: Ja.
1: Nou,
0: dat mag je woensdag doen.
1: Wij gaan in ieder geval als Connect Politiek gaan we erachteraan de komende dagen en we gaan zien hoe het precies zit.
0: Oké, okay, Olivia Newton-John, Olijfje, zoals ze genoemd werd in de jaren 80. En dit nummer is uit de jaren 80 natuurlijk. Physical, ze verkocht al meer dan 100 miljoen platen, maar overleed helaas al op 73-jarige leeftijd in 2022.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ja, het was geen Nederlandstalig nummer, maar wel een nummer van eigen bodem. Je hoorde natuurlijk Douwe Bob een maand geleden uitgebracht dit nummer. Welcome to the Outcast Town. Ja, mooi, zeker. Je kunt het vinden op zijn nieuwe album met de gelijknamige naam. En wat ook mooi is, is Adele. Elke 5 jaar levert Adele een album af. Het meest recente studioalbum van Adele is 30. Uitgebracht in 2021. Net als haar eerdere albums 19, 21 en 25 is het album vernoemd naar de leeftijd waarop ze het grootste gedeelte van de nummers schreef. En ze is nu 38. Misschien moeten we nog 2 jaar wachten. Maar de platen hebben we wel alvast. Someone Like You.

0: Five Star, ja, hun grootste hit was natuurlijk All Fall Down. En ik ken je vast nog wel. Maar deze ook uit de jaren 80, die wilden we je zeker niet laten vergeten. Rain or Shine. En dat is zeker geen vraag met temperaturen die vandaag dicht bij de 30 graden liggen, Henk.
1: Nee, en als het heel warm is, kun je in Westvoort heel onder de poort gaan schuilen. Hè?
0: Juist.
1: We hebben daar een poort gebouwd in het kader van 1300 jaar Westvoort. Het ziet er leuk uit trouwens. Heel knap gedaan overigens. Maar wat nog leuker is, althans, als je van muziek houdt, dan kun je morgen, maandag de 25e, naar het Horsterpark in Duiven. Want daar vindt het Liemers Muziekfestival plaats. Tijdens het festival verzorgen koren, orkesten en bands uit de regio een doorlopend programma met live muziek. Bezoekers kunnen de hele dag genieten van een gevarieerd aanbod aan muziekstijlen. En daar zorgen de volgende muzikanten wel voor. Showband KDO, TGCL uit Lobit, Excelsior uit Lo, Liberty Westervoort, OBK uit Westervoort, GT Orchestra, de Dieseltrekkers, ook altijd lekker. En laten we ze zeker niet vergeten, de Politie Big Band Oost-Nederland. Je gaat overigens, als je daar gaat kijken, geen risico lopen op een bon. Want daar zitten ook mensen bij die niet door de politie zitten. Maar ze maken een lekker deuntje muziek trouwens, hoor, die gasten van de politie. Festival start om 12 uur.
0: Dat zijn wat oudere agenten, als ik kijk.
1: Ook, ook. En er zitten ook wat andere mensen bij. Ik heb ook begrepen dat mensen die vroeger bij de bijna 80-jarige Arnhem-band zaten, dat die er ook tussen zitten. Nou, een heel gemaleerd gezelschap. En die gasten maken echt een lekker stukje muziek. Hey, 12 uur morgen in het Horsterpark. En ja, je hoeft de portemonnee wat dat betreft niet mee te nemen voor de toegang. Want die is gratis.
0: Die is gratis. Het is 11:42 en dan, dan gaan we verder met muziek, Henk. Hè. Als je rhythm and blues, soul, country en pop combineert in je muziek, dan kom je terecht bij niemand minder dan Teddy Swims. Wil je hem live zien of horen? En natuurlijk horen. Op 19 juni treedt hij op in Landgraaf. Ja, dat is heel bekend. Nu was een klein voorproefje. Mr. Know-it-all, Teddy Swims.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims. Ja, en de man die bij ons ook alles weet, is natuurlijk mijn medepresentator Henk.
1: Ja, en buiten het feit, ik ben ontzettend knap. Heel breed, heel geweldig. En ja, buiten alles natuurlijk enorm bescheiden. Dat weet je toch?
2: Ik ga je opgeven voor een programma op tv.
1: Ja, nee, maar dat is gewoon niet. Het is een hele last als je zo goed bent. Maar goed, dat terzijde. Nee, alle onzin op een boomstokje. Tijdens het Pinksteren kun je een hele hoop doen. Hè? Er is weer een nieuwe editie van het Arnhem Groen, de Arnhemse Groenmarkt. Bij de Stadsboerderij Prinsenkaaf. Op deze markt worden verschillende producten verkocht door of voor in de tuin en op je balkon. Zijn er hele biologische zaken te koop, biologische planten. Nog veel meer dingen die je in de tuin kunt zetten. Ik zou even oppassen dat je dat pas vanavond doet als je ze gaat kopen morgen. Of morgen gaat doen. Niet direct in de zon, hè?
0: Nee.
1: Plantjes, hè?
0: Nee,
1: dat gaat niet goed. Hé, de markt is vandaag, 24 mei, vanmiddag.
0: Ja.
1: Ja, tot 4 uur.
0: Tot 4 uur kun je terecht. Ja, en weet je wat ook is, Henk? We hebben ook de landelijke kasteeldagen. En behalve echte kastelen kun je ook naar bijvoorbeeld het landgoed Bronbeek in Arnhem. Je bent hier welkom morgen op maandag 25 mei tussen 10 en 5 uur. Let op, als je gebruik wilt maken van een gids, want die hebben ze inderdaad ingevlogen daarvoor. Zorg dan dat je er op tijd bent, want de instap voor deze rondleiding staat er om 11 uur, 1 uur en om 3 uur. En neem je deel aan die rondleiding, dan hoor en zie je alles over het historische landgoed Bronbeek en zijn monumenten, gebouwen, bronnen en bomen. Ook alles wordt behandeld. Extra leuk, je kunt deze locatie morgen gratis bezoeken.
1: Alex, de bedriegertjes zijn die nog?
0: Nee, die bestaan nog wel. Ja,
1: dat is in Roosendaal.
0: Ja, nee. Roosendaal. Ik weet niet of ze nog werken.
1: Nee, oké. Okay. Nou, kan ze.
0: Moeten wij even uitzoeken, als echt aan.
1: Ja, de bedriegertjes heten tegenwoordig Rob Jetten. Maar goed, dat eruit. het is maar wat je ervan vindt. Maar goed. Hé, ik weet niet of wij alle regels verbreken, hoor. Door vandaag een heel gevarieerd programma. Een hele lijst met alle nummers die je misschien van ons niet direct gewend bent. Maar we hebben er nog eentje, hè.
0: Ja.
1: Shimoes, een meidengroep, die doen het wel. Die breken alle regels. Nou, maar heet trouwens ook zo. Ja, god, hoe kan het ook zo zijn, hè? She moves breaking all the rules.

0: She moves in her own way. De Cooks, ja, een indie rockband uit Brighton. Even voor de statistieken. Ja, zij mochten nog even meespelen in deze ochtenduitzending, want ja, we zijn er bijna doorheen, Henk.
1: Het zit er weer op, hè? Ja. We gaan net als heel Nederland, denk ik, straks even lekker genieten. Voor alle duidelijkheid, hè? Niet in de felle zon tussen 12 en 3. En lekker smeren. Hè?
0: Smeren, zeggen ze, ja.
1: Maar smeren, gewoon een lekkere dikke laag erop.
0: Buiten de zon blijven is het belangrijkste, zo zegt men toch steeds.
1: Ja. Ja.
0: Nou, Henk, ik ga jou bedanken. Ik ga Martin bedanken voor zijn bijdrage. Want ja, het was heerlijk om toch iemand te hebben die weet hoe de techniek werkt hier. Dankjewel voor deze. En ja, de luisteraars kan ik alleen maar bedanken. En wat hebben we dan nog staan? Nog één nummer, geloof ik, hè?
1: Ja, jouw liedje, hè? Jouw song. Your song.
0: Your song. Rita Ora. Ja. Weet je hoe ze officieel heet trouwens?
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Rita, ik heb het even opgezocht. Ik vind het altijd leuk om te kijken of ze de eigen naam gebruiken. Nou, in dit geval bijna, want ze heet Rita Sahatsio Ora.
1: Hoe zei je?
0: Ja, Sahatsio.
1: Nee, maar ik heb het niet goed begrepen. Ja, hoe zei je dat precies?
0: Ik ben toch blij dat ze gewoon
1: Hachu?
0: Rita Ora heet. Ja.
1: Rita verkouden Hachu Ora.
0: Ja, dat komt uit het Kosovaars. Okay, ja. Ze is een Kosovaars-Britse zangeres. Okay. En misschien ken je haar ook van de hits als Hot Right Now, Black Widow en nog veel meer. Maar dit nummer wat je nu gaat horen, ja, heet gewoon Your Song. En ik kan alleen maar zeggen, heel veel plezier nog vandaag. En graag tot volgende week.
1: Bye bye. Ja, soms.
0: Your Song.
1: Ja, nee, maar kijk, dat is leuk, hè. Kijk,
0: ja.
1: We hebben dus knoppen hier. En dan moet je op drukken. En op het moment dat je dan op zo'n knop drukt, dan
0: moet je
1: gaat
0: plaats zetten.
1: Nu is het zo dat die knoppen, die zijn al wat ouder. En dat is net zoals Alex en ik. Soms willen wij wat en soms lukt het niet. Soms ben je even een uurtje bezig om dingen in stand-by te krijgen. Maar dat is helemaal niet erg. Want dan in de tussentijd kan degene die aan de microfoon zit, die kan daar een aardig verhaal over vertellen. Maar op het moment doet hij het dan. En dan denk je, hey, dat is een lekker nummer. Your Song, Rita Ora. Goeie zondag.

0: Telefoon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap beschikt het land over ongeveer 440 kilo uranium dat tot 60% is verrijkt. President Trump liet eerder weten dat de VS dichtbij een overeenkomst met Iran zit, die moet leiden tot het beëindigen van de oorlog en het heropenen van de Straat van Hormuz. Bemiddelaar Pakistan spreekt van een betekenisvolle vooruitgang die zicht biedt op een positieve en duurzame uitkomst. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven, 8 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten oponthoud. En het is altijd nog altijd druk op de N309 Epe richting Dronten. Voor Waardebuur-Holland 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En dat heeft te maken met een evenement in de Flevopolder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Dit is Connect.
4: Weekend Live.

Dara met Bangera. Ze streed op het Eurovisie Songfestival vorige week voor Bulgarije. En ja, ze heeft gewonnen. Nou, en terecht hoor. Echt een leuke track. En ja, we moesten het eigenlijk als Nederland boycotten. Maar ja, toch, Liedjesfestijn gaat gewoon wel door. En het is ook gewoon uitgezonden geweest, hè, vorige week. Hey, goedemiddag. Het is tijd voor jouw lunchpakket op deze zondag 24 mei. Ik mag het vanmiddag nog een keertje overnemen. Lawrence Nicolaas is mijn naam. En het is een warme zondagmiddag, dus kleed je lekker luchtig. Ga lekker in de tuin zitten. Misschien wel lekker met een maaltijdsalade. Of ga je misschien nog naar het strand.

Ik ga nu misschien wel heel erg gemeen zijn, maar ik ga het gewoon zeggen. Ik ben morgen vrij, dus ik kan morgen nog genieten van een extra stralende warme dag. Hoe zit dat bij jou? Nou, je mag het altijd even laten weten. En over het weer gesproken, blijft het zo de komende dagen? Je gaat het zo dadelijk ook horen in een uitgebreid weerbericht van mij, hoor. YouTube komt er ook nog aan, maar eerst Madonna met Borderline.

gewoon alweer 21 jaar geleden. Fix You van Goldplay hier bij Connect. Tijdens jouw lunch. Ik heb lekker een maaltijdsalade vanmiddag met pasta. Dus dat komt ook wel goed hoor. Hey, we gaan even kijken naar het weerbericht van weer.nl. Nou, het is vandaag opnieuw zonnig en warm. Hè, bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. De wind is weer wat droger dan gisteren. En laat de middagtemperaturen toe van 20 tot 21 graden. In het noorden tot 27 tot zelfs 28 graden. Van de Wadden tot Friesland naar het zuiden van Noord-Brabant en Limburg. En vandaag is het ronduit zomers. Hè. Het is gewoon lekker warm. 28 graden momenteel in Zevenaar. Als we gaan kijken even naar de vooruitzichten, dan zie ik morgen ook nog een stralende dag. 27 graden. En dinsdag 28 graden. Blijft het ook nog zomers warm. En het blijft de hele week fantastisch weer. Woensdag wel iets koeler. 21 graden. Donderdag 23 graden. En de vrijdag 27 graden met iets meer bewolking. En de vooruitzichten die zeggen dat het pas vanaf volgende week zondag wat minder wordt. Dan krijgen we buien en dan gemiddelde temperatuur van rond de 21 graden.

0: Gisteren zag ik bij Shownieuws dat ze weer was opgepakt omdat ze roekeloos reed in Amerika. Britney Spears, er is altijd wel wat om haar te doen, hè. Born to make you happy, hoorde je. Nou, we worden er soms wel vrolijk van, hoor. Het gaat maar door daar in showbizland. Zo dadelijk gaan we naar Frans Bauer met Marianne Weber, de regenboog, naar de agendaberichten.
1: In Arnhem staat Pucks Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Pucks Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Pucks vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten.
2: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
3: Connect. Met Connect ben je overal thuis. Connect.

Zandvoort voor ieder wat wils hier tijdens jouw lunch op deze zondagmiddag. Frans Bauer met Marianne Weber, de regenboog. En dit zijn Lucas en Steve, Up Till Down.

We Don't Talk Anymore van Cliff Richard. We gaan terug naar het jaar 1979. En we gaan naar Sarah Larsson met Lush Life. Die hoor je hier bij Connect.

0: Eigenlijk wel erg hoor. Sarah Larsson komt alweer uit 2015. En het voelt nog als de dag van gisteren. En zo dadelijk Calvin Harris, de Red Hot Chili Peppers ook nog onderweg. Maar eerst krijg je de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Als onderdeel van een mogelijke deal tussen de VS en Iran zou Iran bereid zijn om zijn voorraad hoogverrijkt uranium op te geven. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. En de andere kant op voor Duiven, ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Pink met Never Gonna No Dance Again. En ik kreeg via 0316 6x3 een bericht binnen van Gerard. En Gerard, jij wil graag Van Velsen met Love Song. Je zit lekker in de tuin te luisteren naar Connect. En je woont in Zevenaar. Nou, dat vind ik hartstikke leuk om te horen, hoor. En zo dadelijk uur nummer 2 van Lunchpakket op deze zondagmiddag. Dus blijf er lekker bij. Zo dadelijk word je eerst bijgepraat. Het nieuws van 1 uur komt eraan. Van Velsen dus met Love Song.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energieprijzen en de inflatie in Europa flink gestegen. Als de situatie niet verbetert, kan de ECB volgende maand besluiten tot een renteverhoging. Zo zei bestuurslid Martin Kocher in een gesprek met de pers in de marge van een vergadering van de EU-ministers van Financiën in Cyprus. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Met mannenmacht wordt geprobeerd om de vermisten onder het puin vandaan te halen. Reddingswerkers hebben bewoners in het gebied rond het 9 verdiepingen tellende gebouw opgeroepen om te helpen bij het zoeken. Naar de oorzaak van het instorten wordt onderzoek gedaan, wellicht speelt het extreem slechte weer een rol. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. De directie van de mijn is aangehouden, zo meldt de Volkskrant, omdat zij zich mogelijk niet aan de vigerende veiligheidswetgeving zou hebben gehouden. De gasontploffing gebeurde vrijdag in het noorden van China in een kolenmijn bij Jiangxi. Er bevonden zich toen zo'n 250 mijnwerkers onder de grond. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Bij de aanvallen in de regio Kiev vielen er zeker 4 doden en tenminste 60 gewonden. Rusland gebruikte volgens het Oekraïnse leger 90 raketten en 600 drones bij de aanval. Het weer. De zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grensovergang. Bij de controles daar 10 minuten vertraging. En het is ook druk de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven 9 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Running. The Black Eyed Peas, Let's Get It Started, hoorde je 2004. Tweede gedeelte van lunchpakket. Lekker dat je er nog bij bent. Lekker zomerse dag ook. Heerlijk genieten, goed insmeren. En lekker veel water drinken. En lekker luchtig lunchen. Nou, dat luchtige is met mij wel gelukt hoor, met een salade vanmiddag. Maar toch smaak ik wel weer naar die ene frikandel. Ja, dat vind ik altijd wel lekker. Ja, ik hou van frikandel speciaal. Daar ben ik echt helemaal verslaan. Ja, maar goed. Dit gesprek gaat in een hele andere wending leiden. Laat maar. We gaan naar Duxhaus. Barbara Streisand.

0: Je hoorde Nona met Forever, Yours, daarvoor nog de Survivors met The Burning Heart. We gaan zo dadelijk nog even kijken naar het uitgebreide weerbericht voor de komende dagen. Mocht je het vorige uur gemist hebben, niet getreurd hoor. Zo dadelijk praat ik je nog even helemaal bij voor de komende dagen. De agendaberichten, die hoor je nu.
1: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
2: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
3: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

Tina Turner, Proud Mary. Ik gebruik per ongeluk de regionale muziekjingle, maar dit is geen regionale artiest. Maar ze hebben wel regelmatig opgetreden, hè? Ook gewoon hier in de regio. Dus fijn. Ik moest er een klein beetje om lachen. Justin Timberlake staat nu op mijn lijstje met Can't Stop the Feeling.

The Feeling van Justin Timberlake hoorde je. We gaan even kijken naar het weerbericht voor de komende dagen. En vanmiddag, ja vanmiddag, je merkt het zelf wel. Het is een hartstikke mooie dag, net als gisteren. Lekker warm gaat of 28 momenteel, waar ik vanuit uitzend in Zevenaar. Morgen, is misschien ook wel even goed om te vertellen. Morgen blijft het ook een prachtige dag. Het wordt dan ook lekker warm. Temperaturen die kunnen ook snel oplopen tot een graad of 27. Het koelt niet echt af in de nacht, een graad of 12. Dinsdag is het ook nog een prachtige dag, 28 graden. En de komende dagen houden we dat aan. Het wordt op woensdag wel iets frisser. Nou ja, frisser, 21 graden vind ik warm zat hoor. En donderdag 23 graden en dan vrijdag wordt het weer warmer. Kunnen we weer zomerse temperaturen ervaren van een graad of 28. Zaterdag is de laatste mooie dag, droge mooie dag, 25 graden. En vanaf zondag wordt het wat wisselvalliger. Een graad gemiddelde rond de 23 graden met wel wat meer kans op regen en zelfs onweer. Dus ja, paraplu kan er weer, kunnen we weer uit de kast halen. Nou, die jas zal ik wel lekker uitlaten, hoor. Eros Ramazzotti, die hoor je nu.

0: Eros Ramazzotti hoorde je. En zo dadelijk krijg je nog Michael Schulten. En eerst gaan we naar de headlines uit het nieuws. Het is bijna 2:30.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. Shari.

En zo draai ik voor ieder wat wils vanmiddag. Ja, Ton is nog lekker aan het genieten. Ik denk van een welverdiende weekje vakantie. En vanaf zondag gooi je hem weer, hoor. Dus nou ja, goed voor de echte fans. Nog eventjes doorbijten.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: De Macarena hoorde je van Los del Rio. We gaan naar de agendaberichten.
2: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hiveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Ussi verzorgt een bijzonder optreden. Ussi begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
3: Jouw regio.
4: Jouw muziek.
3: Jouw muziek.

zal ik je geheimpje verklappen. Ik had het over dat ik zo zin had toch in een lekkere frikandel speciaal. Nou, ik heb maar even via thuisbezorg.nl ben ik even uit mijn comfortzone gegaan. Ik heb er maar twee besteld en dan een XXL formaat. Ja, ik had er zo ontzettend zin in. Het had gewoon bloedgeslagen eten is. Maar ja, fijn, ik sta lekker in de airco. Ik heb er gewoon zin in. Ja, dat heb je toch soms. Gewoon van die aparte dingen. En daar is het zondag ook al voor, denk ik. Echt hoor. We gaan naar Adele. Make you feel my love.

Kijk eens even op de klok. Ik ga alweer afscheid van je nemen. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Lunchpakket. Ik vond het leuk om het over te nemen. En wellicht ga je me nog wel vaak horen op dit tijdstip. Volgende week in ieder geval weer met Ton. En ik zeg een hele fijne middag. Geniet zo dadelijk van een non-stop. En ik sluit af met Too Limited. Jump for Joy.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. De brand ontstond zaterdagavond in een wasruimte. De afdeling moest worden ontruimd vanwege wateroverlast door het bluswerk. Gevangenisdirecteur Wijnhoven meldt dat de betrokken gedetineerden vol begrip waren en goed hebben meegewerkt. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere

0: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hart om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense Ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierprevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olderas aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Als de VS en Iran binnenkort geen vredesakkoord sluiten, dan gaat de rente in Europa mogelijk omhoog. Dat zegt een bestuurslid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Na het instorten van een gebouw in de Filipijnse stad Angeles City worden nog 30 tot 40 bouwvakkers vermist die daar aan het werk waren. Het aantal doden van de explosie in de Chinese kolenmijn is bijgesteld van de eerder gemelde 90 naar 82 personen. Twee mijnwerkers worden nog vermist. Het Russische ministerie van Defensie heeft bevestigd dat de grote aanval op Kiev van vannacht inderdaad een vergeldingsaanval was voor eerdere aanvallen van Oekraïne op Russische doelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.

0: In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hard om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het bierprevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olde Ras aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.
2: Dit is Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Voorkom problemen en bespaar tijd met Nama-producten. Gebruik bijvoorbeeld Nama dekkende voorstrijkverf. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met drie andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. De temperatuur van de oververhitte tank loopt sinds een paar dagen op en er is al chemisch materiaal vrijgekomen. Volgens de brandweer kan de tank ontploffen of nog meer chemische vloeistoffen

gaan lekken. In een straal van een paar honderd meter rond de tank bevinden zich tientallen woningen en een basisschool. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Veel media, zoals het AD, herhalen op deze eerste mooie zomerdagen nog maar eens de tips over een goed gebruik van zonnebeschermingsmiddelen. Insmeren niet alleen als je naar het strand gaat, maar ook op de fiets naar de winkel. Tenminste factor 30 gebruiken en met een vette plaklaag elke 2 uur insmeren. Tussen 12 en 3 uit de zon blijven. Het weer, de zon schijnt volop en het is droog. De maximumtemperatuur loopt op naar 29 graden in het zuidoosten en naar 23 op de Wadden en aan de kust. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Op een bedrijfsterrein in Garden Grove bij Los Angeles staat een grote chemische tank op ontploffen. Uit voorzorg zijn zo'n 40.000 mensen geëvacueerd. Bij een brand in de gevangenis in Vught zijn 130 gedetineerden overgebracht naar andere gevangenissen in de buurt. En gezondheidsdeskundigen raden aan om zonnecrèmes van vorig jaar weg te gooien, omdat die nog maar half zo effectief zijn. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon schijnt volop en het is overal droog. Het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. De noordoostenwind is zwak tot matig. Het blijft vanavond lang zonnig en ook in de nacht blijft het droog. Het koelt wel af naar 13 graden in het westen tot 9 graden in het noorden. Plaatselijk kan er mist voorkomen. Morgen opnieuw zonnig en droog en bij weinig wind wordt het 's middags weer rond de 24 tot 28 graden. Alleen aan zee kan het wat gaan waaien vanuit noord tot noordwest. De rest van de week houden we droog en warm met temperaturen ruim boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandschef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. Er is volgens de politie geen sprake van een misdrijf. En de hulpdiensten constateerden volgens Omroep Brabant dat de man al een tijd in het bos lag. De kinderen zijn opgevangen en kunnen gebruik maken van slachtofferhulp. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing

0: van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Deze heeft gezegd dat hij het kantoor niet gaat verlaten en noemt de rechterlijke uitspraak een zwarte dag voor de democratie. Waarnemers zien in het conflict een poging van de Turkse president Erdogan om de CHP te verzwakken. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Hij was met drie andere opvarenden met een boot aan het speervissen toen hij in het water werd gebeten. Hij werd met zware verwondingen aan zijn hoofd aan boord gehesen, maar kon door de hulpdiensten niet meer worden gered. Het is nog niet bekend om wat voor haai het gaat. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en een kwartier vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: we Uber, rennen, vliegen. Let's go, man!
1: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten. Zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. In een bos in het Brabantse Rijen hebben kinderen tijdens een voetbalkamp gisteravond het lichaam van een overleden man gevonden. In de Turkse hoofdstad Ankara wordt op bevel van de autoriteiten het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP ontruimd. Dit na een uitspraak van een rechter dat de verkiezing van Özgür Özel tot partijleider op het partijcongres in 2023 ongeldig was. Aan de noordoostkust van Australië is een 39-jarige man overleden na een aanval door een haai. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file en 20 minuten vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Partijleider Özgür Özel, die zich met zijn partijgenoten in het kantoor heeft verschanst, spreekt over een belegering en een zwarte dag voor de democratie. Hij moet na een gerechtelijke uitspraak het veld ruimen als partijleider. Zijn verkiezing van 3 jaar geleden zou ongeldig zijn. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. De Duitse bondskanselier Merz spreekt van een escalatie. EU-buitenlandchef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Het inzetten van de hypersonische raket is door het Russische leger bevestigd. Sinds het begin van de oorlog is zo'n projectiel pas een paar keer gebruikt. Bij de aanvallen van vannacht vielen 4 doden en 60 gewonden. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. Het betreft militairen en hun gezinsleden die op vakantie gingen. Er zijn ook zeker 50 gewonden gevallen. De trein werd in de stad Quetta geramd door een auto. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. Er zijn in het gebied vele separatistische en jihadistische groepen actief. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. De supporters van Ajax kwamen na het laatste fluitsignaal het veld op. Die van FC Utrecht verlieten het stadion. De wedstrijd werd gewonnen door de Amsterdammers, die nu hun plaats in het Europees voetbal veilig hebben gesteld. Het weer. De zon schijnt volop en het is 29 graden in het zuidoosten en zo'n 23 op de Wadden en aan de kust. Vanavond blijft het nog lang zonnig. Morgen en de rest van de week opnieuw temperaturen boven de 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Controle aan de grens met Duitsland. Daardoor viel op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Turkse hoofdstad Ankara probeert de politie het hoofdkwartier van de oppositiepartij CHP te ontruimen. Ooggetuigen melden dat agenten met helmen en schilden het gebouw bestormen en traangas afvuren. Het afvuren van een Oresnik-raket bij de Russische bombardementen op Oekraïne is scherp veroordeeld door Europese leiders. EU-buitenlandchef Kallas noemt het een roekeloze manier om angst te zaaien. Een aanslag op een trein in het zuidwesten van Pakistan heeft volgens autoriteiten het leven gekost aan zeker 24 mensen. En in Volendam moest de mobiele eenheid ingrijpen om te voorkomen dat fans van Ajax en FC Utrecht elkaar op het voetbalveld in de haren zouden vliegen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Er is nog volop zon en het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Al komende nacht is het droog en vrijwel overal helder. Daardoor kan er met name in het noorden en westen mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en het waait bijna niet. De tweede Pinksterdagochtend begint al direct met veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij een graad of 24 op de Wadden tot 29 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Wel waait er aan zee een matige noorden- tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het droog, zonnig en warm lenteweer met temperaturen op dinsdag tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets koeler. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oudijk. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

Cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel-internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op ct-reclame.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traan.

0: gas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwam het tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. Ook het hek en een informatiebord van de begraafplaats raakten zwaar beschadigd. Op het terrein zijn duidelijke bandensporen gevonden. Wanneer de vernielingen precies zijn gebeurd is nog niet bekend. De politie zoekt getuigen en heeft nog niemand aangehouden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. En daardoor kunnen voetgangers, fietsers en ander verkeer voorlopig geen gebruik maken van die route. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren, maar dinsdag mogelijk wel. Voor de scheepvaart zijn twee sluizen tijdelijk niet beschikbaar. Schepen kunnen wel de andere sluizen in IJmuiden nog gebruiken. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden er langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. Op een begraafplaats in Zwolle zijn verschillende graven beschadigd geraakt doordat er volgens de politie mogelijk een voertuig overheen is gereden. En bij de sluizen van IJmuiden is een belangrijke brug buiten gebruik door een technische storing. Die brug over de Zuidersluis gaat niet meer dicht door een kapotte motor. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten. Dit is

0: Nama heeft 70 soorten laminaat op voorraad al vanaf €10,95 per vierkante meter. Bezoek de showroom van Nama in Arnhem.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegt er voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. Trump zegt dat Amerikaanse diplomaten de tijd moeten nemen om fouten te vermijden. Gisteren zei hij nog dat een akkoord bijna rond was. De president noemt de gesprekken met Iran wel steeds professioneler en productiever. De onderhandelingen draaien om het nucleaire programma van Iran en het openen van de straat van Hormuz. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. De actie volgt op een gerechtelijke beslissing waarbij partijleider Özgür Özel uit zijn functie werd gezet. De CHP noemde dat vonnis een poging tot staatsgreep, bedoeld om de partij te verzwakken. Bij de ontruiming kwamen tot zware confrontaties tussen politie en aanhangers van de partij. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland en met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: ATK Brass uit Arnhem verzorgt op 14 juni... een swingend optreden vol bekende muziek in Huis het Loo. De Brassband brengt een gevarieerd repertoire... met onder meer nummers van Queen, Robbie Williams en Elton John. ATK Brass bestaat sinds 2017 en komt voort uit het Arnhems Trompettenkorps. De band is een graag geziene gast bij evenementen in Arnhem en omgeving. Het optreden is van 3 tot 5 uur en het adres is Loostraat in Loo. In Giesbeek wordt op 14 juni de Techniekdag de Liemers gehouden. Deze dag staat in het teken van ontdekken, beleven en zelf doen. Jongeren van 8 tot en met 14 jaar maken kennis met de wereld van techniek. Verschillende technische bedrijven en instellingen pakken uit met creatieve, uitdagende en verrassende activiteiten waarbij kinderen zelf aan de slag kunnen gaan. Techniekdag de Liemers vindt plaats van 10 tot 4 uur aan de Nijverheidsstraat in Giesbeek. Open Podium Doesburg aan de Gasthuisstraat organiseert op 14 juni het Prinses Christina Concours. De organisatie biedt jonge muzici inspiratie, begeleiding en een podium voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. Door de jongeren in contact te brengen met topmuzici, publiek en elkaar, creëert het PCC kansen om te leren, te inspireren en hun muzikale toekomst vorm te geven. Het concert begint om 1:30 en de aanvang is om 1 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS geen haast hebben met een akkoord met Iran. De blokkade tegen het land blijft van kracht tot er een officieel ondertekende deal ligt. De Turkse politie heeft het hoofdkwartier van de grootste oppositiepartij CHP in Ankara met geweld ontruimd. Agenten gebruikten traangas en rubberen kogels om de partijleden uit het gebouw te verwijderen. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is nog volop zon en het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Al komende nacht is het droog en vrijwel overal helder. Daardoor kan er met name in het noorden en westen mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en het waait bijna niet. De tweede Pinksterdagochtend begint al direct met veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij een graad of 24 op de Wadden tot 29 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Wel waait er aan zee een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het droog, zonnig en warm lenteweer met temperaturen op dinsdag tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets koeler. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendaberichten. In Midden-Gelder.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl. Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten en daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt het vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. Vandaag heeft China opnieuw drie ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. De bemanning vertrok met de Shenzhou 23-missie vanuit de Gobi-woestijn. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. Ook vliegde voor het eerst een ruimtevaarder uit Hongkong mee op een Chinese missie. De bemanning voert experimenten uit rond een lange

0: langdurig verblijf in de ruimte. China bereidt zich daarmee voor op toekomstige missies naar de maan en naar de planeet Mars. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Hulpdiensten vonden het lichaam nadat de man eerder in het water vermist was geraakt. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Duikers en een drone-team zochten urenlang naar het slachtoffer. De veiligheidsregio gaat uit van een noodlottig ongeval en ziet voorlopig nog geen aanleiding voor opzet. Het weer volop zon en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Vandaag heeft China opnieuw 3 ruimtevaarders naar het ruimtestation Chang'e gestuurd. Een van de astronauten blijft een volledig jaar in de ruimte. Dat is een primeur voor China. En in het Leukermeer bij het Limburgse Weld is vanmiddag een man overleden. Het gaat om een volwassen man van Duitse afkomst. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Dan rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Volgens Oekraïne probeert Rusland militaire tegenslagen te compenseren met burgeraanvallen. Intussen heeft de Franse president Macron voor het eerst in jaren weer telefonisch overleg gehad met de Belarusische leider Lukashenko. Macron waarschuwde Belarus om zich niet verder in de oorlog te mengen. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. In het congrescentrum Hanzeplaza staan voorlopig 175 bedden klaar. Afgelopen nacht sliepen daar al meer dan 100 mensen. Volgens het COA hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld voor extra noodopvang, terwijl er wel een groot tekort aan is. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. Hij zegt dat een akkoord met Iran alleen mogelijk is als de nucleaire installaties worden ontmanteld. En ook moet al het verrijkt nucleair materiaal uit Iran verdwijnen, aldus Netanyahu. Ondertussen zouden Iran en de Verenigde Staten werken aan een verlenging van het staakt-het-vuren. Tijdens die periode kan het dan rustig verder worden onderhandeld. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terechtkwam. De 44-jarige vrouw wist op tijd haar noodparachute te openen en maakte een harde landing, maar overleefde het wel. Ze liep alleen lichte verwondingen op. Ook de piloot van het vliegtuig kon veilig landen, ondanks verstrikte parachutekabels in de motor. De luchtvaartpolitie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden er langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekker

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyvea-dorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussie verzorgt een bijzonder optreden. Oussie begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier nu.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie OVSE. Het Rode Kruis deelt ook vandaag maaltijden uit aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Veel mensen wachten daar nog altijd op een plek om te overnachten. En daarom gaan er opnieuw asielzoekers naar een tijdelijke opvanglocatie in Groningen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Volgens hem zijn Israël en de Amerikaanse president Trump het daar volledig over eens. En een paraglider in Oostenrijk is bijna om het leven gekomen na een botsing met een klein vliegtuigje. Het toestel vloog door haar parachute heen, waardoor ze in een vrije val terechtkwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder en het blijft droog bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Ook komende nacht is het droog en vrijwel overal helder. Daardoor kan er met name in het noorden en westen mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland en het waait bijna niet. De tweede Pinksterdagochtend begint al direct met veel zon. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon bij een graad of 24 op de Wadden tot 29 in het zuiden. En er staat morgenmiddag bijna geen wind. Wel waait er aan zee een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond is het nog lang zonnig. Na morgen blijft het droog, zonnig en warm lenteweer met temperaturen op dinsdag tussen de 25 en 30 graden. Daarna wordt het iets koeler. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden er langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag.

In zijn nieuwe theatershow brengt Max van den Burg een bont gezelschap van hilarische types en imitaties tot leven. Met zijn unieke podiumstijl fileert hij op speelse en scherpe wijze onze drang naar gemak, vooruitgang en controle. Het resultaat? Een feest der herkenning waar je hart om lacht. De voorstelling is op 7 juni om 8 uur in de Duivense Ochtend aan het Remigiusplein. Op deochtend.nl staat meer informatie. Het Beerproevenement vindt dit jaar plaats op 7 juni op het Raadhuisplein in Zevenaar. Van 1 tot 7 uur geniet je van ambachtelijke bieren, foodtrucks en live muziek. De toegang is gratis. De bieren worden geschonken in proefglazen en het festival valt samen met een koopzondag. Het terrein naast het Olderas aan de Dremterdijk in Doesburg wordt op zondag 7 juni omgetoverd in een vlooienmarkt. Bezoekers kunnen struinen langs een mix van marktkramen, kofferbakverkopers, hobbyartikelen en sfeervolle catering met terras. Of je nu zoekt naar een bijzondere woondecoratie, vintage kleding, betaalbare servies of oude LP's, op deze markt is altijd iets unieks te ontdekken. En tot zover de agendaberichten.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die

0: en heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. De biopic draait nog niet in alle landen, waardoor het bedrag waarschijnlijk verder zal oplopen. Volgens filmvakblad Variety kan de film uiteindelijk een record breken in het genre van muziekbiografieën. Daarmee zou Michael de film Bohemian Rhapsody kunnen inhalen als bestverdienende muzikale biopic. Er wordt inmiddels al gewerkt aan een vervolg op de film Michael. Het weer overal helder en droog. Ook komende nacht is het droog bij een graad of 9 in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen kans op mist. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we zonnig en droog weer met 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De 27 Extinction Rebellion demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Oekraïne vraagt om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad na de zware Russische aanvallen. Ook wil Kiev dringend overleg binnen de Europese Veiligheidsorganisatie, OVSE. En de speelfilm Michael over de 17 jaar geleden overleden zanger Michael Jackson heeft wereldwijd nu al $788 miljoen opgebracht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden er langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. De 27 Extinction Rebellion-demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Ze werden aangehouden nadat het treinverkeer ruim 2,5 uur stil lag door de actie. De NS wil de schade van die verstoringen nu ook gaan verhalen op de actievoerders. Volgens de spoorwegen was de situatie gevaarlijk en is het betreden van het spoor strafbaar. De burgemeester van Utrecht had de demonstratie vooraf verboden, maar dat werd door Extinction Rebellion genegeerd. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. Volgens de exit polls komt de partij Elam uit op zo'n 10-12,5% van de stemmen en zou daarmee de derde partij van het eiland worden. De centrumpartijen die de onafhankelijke president Christodoulides steunen lijken juist verlies te leiden. Campagnethema's op Cyprus waren onder meer migratie, inflatie.

0: 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Te rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. De 27 Extinction Rebellion-demonstranten die gisteren het spoor bij Utrecht Centraal blokkeerden, zijn weer vrijgelaten en kregen een geldboete. Op het eiland Cyprus lijkt uiterst rechts winst te boeken bij de parlementsverkiezingen van vandaag. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Te rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartier.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. Er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

0: Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark Het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Te rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. Er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Well verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. In het recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Dan rijden het langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.
4: I want you to want me.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de oververhitte chemische tank in de Amerikaanse staat Californië is een scheur ontstaan, waardoor de kans op een explosie mogelijk kleiner wordt. Toch blijven er zo'n 50.000 omwonenden voorlopig geëvacueerd. In die tank zit methylmethacrylaat dat gebruikt wordt voor de productie van plastic. Door een chemische reactie liep de druk in de tank de afgelopen dagen gevaarlijk op. De brandweer houdt de tank daarom koel om een explosie en giftige rook te voorkomen. Er zijn nog geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Er zijn afgelopen avond zo'n 120 asielzoekers van het aanmeldcentrum in Ter Apel naar Groningen gebracht voor noodopvang, omdat er voor hen geen plek was. In congrescentrum Hanzeplaza staan tijdelijk 175 bedden klaar. De asielzoekers gaan in de ochtend weer terug naar Ter Apel. Het Rode Kruis deelde opnieuw maaltijden uit aan wachtende asielzoekers. Het COA heeft dringend behoefte aan extra opvangplaatsen, maar er hebben zich nog geen nieuwe gemeenten gemeld om het probleem te helpen oplossen. 8 Arabische en Islamitische landen hebben flinke kritiek geuit op de Israëlische minister Ben-Gvir. De ophef ontstond na zijn beelden waarop vastgehouden flotilla-activisten publiekelijk worden bespot. De 8 landen zien dat als vernedering en schending van het internationaal recht. De activisten wilden humanitaire hulp naar Gaza brengen. Enkele van hen zeggen tijdens hun detentie te zijn mishandeld. Nederland en nog andere landen hebben Israël al aangesproken op de behandeling van de activisten. En er zijn afgelopen dag bij incidenten in recreatieplassen in Overijssel en Limburg 2 mensen overleden. In het Limburgse Wel verdween een Duitse zwemmer van in de 20 onder water in het Leukermeer. Na een grote zoekactie werd zijn lichaam later teruggevonden. In recreatiepark het Hulsbeek in Oldenzaal overleed een bezoeker na een melding van een drenkeling. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar hulp was tevergeefs. De politie gaat in beide gevallen uit van een noodlottig ongeval. Het weer, het is helder en droog bij zo'n 9 graden in het noorden tot 13 in Zeeland. En met name in het noorden en westen is er kans op mist. Het waait bijna niet. Overdag wordt het weer zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een kwartiertje vertraging door de grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. We rijden langzaam over 3 kilometer vanaf Zevenaar tot aan de grens. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.